Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Demotische muziek uit Griekenland, dat wil zeggen zang en dans van het volk en het dorp. Die presenteert zich grotendeels als een rustieke tegenhanger van de laiki, of stedelijke populaire muziek als de rembetika. Wat muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland verschillend maakt van vrijwel alle andere demotische muziek is haar oorspronkelijke intensiteit en haar getonische en communale eigenschap. Dat moet even worden uitgelegd. Getonisch, vanwege de melodieën, ritmes en teksten die zich manifesteren als een teken van de overweldigende vruchtbaarheid van het leven, net als de grimmige herinneringen aan de dood. De muziek viert het leven en rouwt om de dood op de verschillende punten waar de twee samenkomen, de getonios. En communaal, omdat veel van deze muziek ook bedoeld was om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol in het nomadische bestaan. Luistert u en geniet u ook vooral van de verschillende opnamen van deze demotische muziek uit Epirus, opgenomen tussen 1928 en 1958.

In dit uur Metamorfozen, bij de concertzender Verschillende, al wat oudere opname van demotische muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland. Demotisch, ofwel zang en dans van het volk en het dorp. Hier is nog een aantal stukken.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots, want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat, je speelde achterin volgens Makam Hoesseini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constanze gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom.
1: Mark.
0: Kan je praten
1: dankjewel.
0: Al? Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Dan gaat hij weer.
1: De ene keer duurt het langer, de andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Okay. Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar. Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. Mm-hmm. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig. Dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon uit liefde voor die muziek. En de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch terug.
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En... ja, bandoneon is gewoon de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan je heel publiek stil krijgen. Dus gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, ja, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank, in de manieren, in de timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dat, dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja, het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus je staat wel open voor het experiment.
1: Ja. Het
0: maar
1: moet
0: wel,
1: kloppen, het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze te proberen om ze na te doen. Nee.
0: Maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we er niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podon, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig om een nieuw instrument op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Mm-hmm. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus...
0: Ah ja, dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik moet wel zeggen dat deze plaat... Want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van... Dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen. Terwijl deze plaat is echt over nagedacht.
0: Over deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké. En wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral het groove gaan hangen. En ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, maar dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. Hij woont in Rotterdam tegenwoordig. Maar, en ik dacht, van als hij daar met een smile op zijn gezicht... aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat... over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte... voor geweldige studio Epic Rainbow... Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd
0: had. Want
1: het
0: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet ook... Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Ja, ik hoef dat niet te zien in de chip. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van... we gaan het niet te democratisch maken, want dan, en dat vind ik op zich wel. Kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen baat erbij gaan doen. Dan wordt het alsof als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk. Mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende. Klopt dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: zoals gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jirina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Waar gaat dat over?
2: De hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes.

naast Dorothy's in de zijdefis. Vasilias dictatoras, tegos, kikos, morkatoras, kusapotopis, red me effe vis. Kjolopios, tacos, morodina, tenatara.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan het?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, we hebben het, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus Persische dingen, veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar, ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat, of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch ook niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar ik probeer te zeggen dat het volgende programma... Ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting Arabië.
0: Het Midden-Oosten, Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Okay.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie van andere CD. Hè? Dat staat niet op Pardon. Okay. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: even iets of zo.
1: Nou, moet ik iets vertellen? Nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerald heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred.
1: Zeg maar Fred, zegt hij.
3: Hamza.

encore ma seule. Yuxek, a boy left for my son. Rush, rush, rush,

Saltadoros. Toch een al bijna 100 jaar oud lied over de herverdeling van de rijkdom.

and is there just like all the world. En is dat die zou daarom mee, als bonus God of the world.

0: Dankjewel.
1: Mark Constans.
2: Lekker warm hier.
1: Lekker warm hier, ja. Je begint ervan te zweten. Vind jij het goed, Mark, om Sulemanovo over te slaan? Als komen we. Als redden we het niet eens binnen een uur met jullie.
2: Ja, want een live... Je weet bij ons nooit precies hoe lang het nummer duurt.
1: Precies, een live optreden kost toch meer tijd dan je denkt. En dan kunnen we nog even kort spreken. Op jullie site staat de sound van Parnegatjes die van een tekker. Wat is dat?
2: Dat is een soort underground bar eigenlijk.
1: Ja, een ontmoetingsplaats.
2: Dat komt dan uit het Grieks.
1: Een ontmoetingsplaats voor dolende zielen.
2: Ja.
1: Die al is er maar voor één moment willen ontsnappen aan de dagelijkse gekte van de wereld.
2: Juist.
1: Vat dat de sound goed samen?
2: Ja. Prima.
1: Heb je dat zelf geschreven?
2: Nee hoor.
1: Je had het kunnen schrijven waarschijnlijk.
2: Wie is dat? Van Saskia?
3: Ja.
1: En wie is Saskia?
2: Saskia Thornquist.
1: Okay. En dat vat het wat jou betreft goed samen?
2: Ja, dit is van de vorige plaat volgens mij, of niet?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Van Keffie, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Maar gaat het ook over Podom?
2: Ja, zeker. Ja, ik speel muziek omdat het me gelukkig en gezond houdt. En ik geloof zeker, daarom is het ook heel jammer dat al de muziekonderwijs op die school en zo naar de kloot gaat. Want zelfs al doe je later niks mee in je leven, je wordt toch een ander mens van.
1: Het is geweldig.
2: En muziek, het is geweldig. Als ik speel voor mezelf, omdat ik dan even gewoon er niet ben. Of liever gezegd, ik ben er wel, maar het is een soort gesupprimeerde versie van mij. Weet je wel, over wat ik morgen moet gaan doen en over de boodschappen. Dat is allemaal even helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal in het nu.
1: Ja.
2: En volgens mij is dat ontzettend gezond. En het beste is natuurlijk, als je dat ook kan doorgeven, daar zijn concerten voor. Dat mensen even 2 uren gewoon helemaal niet...
1: Hoeven nadenken.
2: En gewoon in het moment leven en samen die energie dragen. En dat heeft volgens mij ieder mens nodig. En ik een beetje meer dan de rest.
1: Ja. En iedereen misschien wel van Parnegatje. Iedereen knikt, braaf. Goed zo, jongens. Nou, dat onderdompelen in zo'n optreden, dat kan wat Parnegatje betreft. Ik ben nu toe aan onze agenda in Acoustic Roots. In februari nog. Op 6 februari in het Rietveld Theater in Delft. En op 13 februari in Schouwburg de Muzeval in Emmen. Daar is Parnegatje te boeken. Dan Urna en Kroke, zanger uit Mongolië, ontmoet Poolse klezmer. Op 23 januari in Raza in Utrecht. Zep Voor speelt samen met 2 andere snaargeweldenaren, Anton Goudsmit en Jan Roita in het Muziekgebouw aan het IJ op 31 januari. Op 1 februari treedt Teresa Salguero, de ex-zangeres van Madre Deus, op in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Zigeunerband Taraf de Haidoeks is afkomstig uit Roemenië en geeft een concert op vrijdag 31 januari in Raza. En zaterdag 1 februari in het Bimhuis in Amsterdam. En op 8 februari vanaf 4 uur 's middags in de Doelen in Rotterdam de Celtic en Balfolk Night, een breed geschakeerd dansfestijn met Keltische roots. En ook in het Bimhuis op vrijdag 21 februari Arifa, Voices from the East. En Toto La Momposina y Sus Tambores, de grande dame van de Colombiaanse muziek, treedt op in Raza in Utrecht op vrijdag 14 februari. En tot zover de agenda van Acoustic Roots. Zoals gezegd, Parnegatje nog 2 keer in februari in Delft en in Emmen. En nog 1 keer zometeen in Acoustic Roots. Dit was het voor deze maand. Acoustic Roots live bij de concertzender. Techniek Hans Meerman. Slapeloze nacht heb je ervan gehad, hè, voor deze keer. Presentatie Karin van den Booghuis. Volgende maand zijn we er weer. En wie er dan komt, dat is een verrassing. Dat zullen we nog zien. Nog 1 keer Parnegatje, Mark Constanze, Gerwel Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. Madalena.
2: Ik doe het. Ik doe het.

Welkom bij Wereldmineralen van de Concertzender op Radio 6... met in deze uitzending bijzondere en ongebruikelijke combinaties. We begonnen met een samenwerking tussen de Ierse groep Kila en Ainu Oki uit Japan. De volledige speellijst staat op de site van de Concertzender.

Je luistert naar Wereldmineralen met vandaag ongebruikelijke en bijzondere combinaties. Je hoorde net Paban Paul samen met Sam Mills. Kijk voor de volledige speellijst op de site van de concertzender.

0: Je luisterde naar Wereldmineralen met bijzondere en ongebruikelijke combinaties.
1: Op zoek naar een nieuw huis? Kom naar ERA's landelijke open huizenroute en bekijk zoveel huizen als u wilt. Op zaterdag 14 juni is het weer zover. Tussen 11 en 3 uur bent u weer van harte welkom. Meer weten? Kijk op era.nl voor de adressen. ERA, sterk door service.
2: Ik hoor dat je het leuk vindt om urenlang te kletsen. Daarom kan je naar elke Ziggo-telefonie-abonnee onbeperkt gratis bellen. Gewoon met alles in één van Ziggo. Een pakket met televisie, internet en telefonie in één. En dat is nog makkelijk en voordelig ook. Vertel me wat je wil. Dan geef ik je advies op ziggohelpt.nl. Of bel 0900 0730. Lokaal tarief.
3: Er zijn weinig kranten met zo'n brede muzikale belangstelling als NRC Handelsblad. Die varieert van... tot... en van... tot... ontdek ook de muzikale kanten van de krant. Neem een proefabonnement van 5 weken voor 10 euro. Kijk op nrc.nl/actie. NRC Handelsblad, partner van het North Sea Jazz Festival.
4: Als officieel partner van Euro 2008 kunt u niet om Hyundai heen. Met gratis EK-ballen bij een proefrit en officiële actiemodellen. Zoals de Hyundai Santa Fe Freestyle. Extra stijlvol uitgerust met onder andere 18-inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren. Uw voordeel? €2150. De Hyundai Santa Fe staat bij de dealer vanaf ruim €33.000.
3: NRC Handelsblad. Nu 5 weken voor 10 euro. Kijk op nrc.nl/actie.
5: Bij E-Plaza en Bart Smit. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Snake is back en vecht voor zijn leven. Breek je hersens meer dan ooit tevoren om de slimme tegenstanders te verslaan. Dit speciaal voor PlayStation 3 ontwikkelde spel is nu verkrijgbaar bij E-Plaza en Bart Smit.

0: Vanaf 1970 maakte hij vele opnames als soloartiest, zoals zijn albums Ebert Taylor en The Pelicans, waarvoor hij hits schreef als Heaven en Come Along. Ook werd hij muzikaal directeur van twee Ghanese platenmaatschappijen, Essie Bonds, Gagopon en Polygram. In 2009 maakte hij een langverwachte cd met zijn nieuwe band Bonze Kankoma. Hij oogste veel succes met deze 13-koppige band verleden jaar tijdens het Afrika Hertmesfestival. Begin dit jaar toerde de groep door Europa voor 5 exclusieve concerten, waarvan 2 in Nederland. Bonze Kankoma bestaat uit jeugdige percussionisten, zangers en danseressen, trombonist Benjamin Osebote en Ebo Taylor Jr. op keyboard. U gaat luisteren naar het concert dat werd opgenomen in Raza in Utrecht. Allereerst 5 nummers die hij speelde voor de pauze.
1: There we go.

Thank you.

Thank you.

0: Harry Taylor.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. This is Ponzi. Thank you. At this time, the band will take a short break. The story is, when no more heaven, everybody wants to go to heaven. But I bet you, how many of you want to die? Take a shower break.
2: U luistert naar Concert in Live met een opname van het concert van Ibo Taylor en Bonse Kankoma in Raza, Utrecht, op 22 januari van dit jaar. Bonse Kankoma bestaat uit jonge, getalenteerde muzikanten uit het gebied van Zeltpont, waar Ibo Taylor woont. Maar ook muzikanten uit de Universiteit van Ghana, waar Taylor al 7 jaar lesgeeft in highlife en jazzgitaar. Het gebruik van het Kankoma drum ensemble naast de gitaren, bas, keyboard en de kopersectie geeft de composities en arrangementen van Ibo Taylor een modern tintje en maakt het een uniek project in moderne Ghanese muziek. Na de pauze een korte introductie en dan de song Amekwam Puga, dat maar liefst 25 minuten en 26 seconden lang is. Het concert eindigt met de nummers Agyenkan Christ en Come Along. U vindt de speellijst terug op concertzender.nl en dan klinkt u door naar Concertzender Live. Dit programma werd geproduceerd door Kees van der Wiel en samengesteld door Carolien Kleren. De technicus was Wijnand de Groot.
1: Yeah, man. Woo. Hey, Mr. Soundman. We're back on the bandstand, the Bonse Kankoma from Zeltpont. Now, let's go.

African woman.

0: Yes.
1: And one corner.
0: And one corner.
1: And one corner.
0: Mabel.

Welkom bij de Concertzender. In Concertzender Live Wereldmuziek hoort u het tweede deel van het concert van No Blues dat plaatsvond op 22 november 2012 in de kleine zaal van het Tropentheater in Amsterdam. In 2004 werden folkbluesgitarist Ad van Meurs en bluescontrabassist Anne Maarten van Heuvelen en Haitham Savia, oudspeler met klassieke Arabische achtergrond, bij elkaar gezet voor een samenwerkingsproject. Na 3 dagen was er genoeg materiaal voor hun eerste cd, Farewell Shalabei. Ad van Meurs zegt hierover: "We zijn gewoon met elkaar liedjes gaan maken. Beide muziekvormen zijn volksmuziek waarmee een verhaal wordt verteld. In de Arabische melodieën zitten noten die wij in de westerse muziek niet kennen en die voor onze oren vals klinken. Het mooie is dat je die valse tonen mooi gaat vinden omdat het wringt." Einde citaat. No Blues speelt nummers van alle verschenen albums plus een voorproefje van de cd die in september dit jaar zal uitkomen, getiteld Kind of No Blues. U hoort Ad van Meurs gitaar en zang, Haitham Savia zang en oud, Anne Maarten van Heuvelen contrabas en zang, Osami Malegi percussie en Ankie Keultjes zang. Hier is dus deel 2 van hun concert en achtereenvolgens hoort u Saw, Empty Bottle, het Arabische nummer Le, dat waarom betekent, maar we beginnen met het nummer Kim's Dream.

0: verder met een nummer van onze derde cd, dames en heren. Het heet Sound. En dat is in goed Arabisch het woord voor de stem. En het nummer gaat over hoe muziek in je leven op een bepaald moment je leven kan veranderen.
1: Volgens mij, onze percussionist heeft zijn mobiel aan. Zij moet het toch even uitzetten.
0: Over stemming gesproken.
2: Kari.

0: Het volgende nummer, dames en heren, is van ons nieuwe album. En het nummer heet Lee. En het wordt gezongen door Osama, onze percussionist. Die ook heel behoorlijk goed blijkt te spelen.
1: We gaan bijna een verloop van tijd achter. En onze oetspeler, klinkt dat die oetbusspeler moet ik zeggen, bleek ook aardig te kunnen trommelen. En de lee, in, ik heb een beetje Arabisch geleerd, lee betekent waarom. En het is nogal een belangrijke tekst, het is waarom. Waarom ben jij niet op mijn verjaardag gekomen? Dat is ongeveer, dat is heavy shit in Sudan, jongens. Die goed?
2: Not so. Something else.
1: Oh. Waarom vertel ik dat nou al jaren dan?
2: Ja, yeah, it's about love also.
3: Oh.

0: Dat zou me leven.
1: U luistert naar No Blues met opname die ze maakte op 22 november 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Alle nummers van No Blues zijn van eigen hand en klinken verrassend origineel. Ze schakelen met groot gemak in één nummer in tekst en muziek en dan schakelen ze tussen blues naar Arabisch en weer terug. De volgende drie nummers worden weer door de bandleden zelf aangekondigd en van uitleg voorzien. U hoort Long-Legged Woman, Longa Riot en hiervoor Ommi.
2: Volgende nummer heet Ommi en mijn moedertaal betekent, moedertaal is Arabisch, betekent mijn moeder. Heb ik speciaal voor mijn moeder geschreven, maar eigenlijk bedoeld voor alle moeders in de hele wereld. Mijn moeder is zeker lief en volgens mij de moeders hier in deze zaal ook lief. Dus deze eigenlijk ook voor jullie. Mijn moeder, Ommi. Gaat het goed met jouw gitaar, Ad?
3: Als ik even na zit, wat een ideale schoonzoon jij eigenlijk bent. Goeie jongen, hè? Van onze derde serie.

0: Dank u wel. Dank u.
1: Het volgende nummer, dames en heren, is gebaseerd op een nummer van Freddie King. Ik weet niet of hier iemand is die Freddie King kent. Jij kent Freddie King? Zijn er nog andere mensen, dames en heren? Freddie? Ja, daarachter in de zaal zitten daar nog allemaal muziekliefhebbers. Freddie King was het grote voorbeeld voor Eric Clapton. Dat weten heel veel mensen niet. Freddie King was een grote man. En dat waarschijnlijk ook zijn...
2: Wie is Eric Clapton? Ja. Open toe, nou,
1: dat is dus iemand die Freddie King naspeelde eigenlijk.
0: Dat is echt blues eigenlijk.
1: Echt blues. We spelen gewoon blues voor jullie, dames en heren. Ik weet niet of dat mag op de concertzender. We worden opgenomen voor de concertzender. Ik weet niet of dat niet dat een beetje vloek in de kerk is.
2: Vals genoeg.
0: Oh, dat kan geknipt
1: dat
0: worden.
1: Denk ik wel. Ja, dit kan geknipt worden. Kan dit geknipt worden? Even kijken.
0: Zullen we het?
1: Ja, hij wordt geknipt. Ja, dit kan geknipt worden.

Wanneer twee mbiras samenspelen, gebeurt dat op een speciale manier. De afzonderlijke partijen klinken namelijk niet tegelijk, maar telkens om en om. Daardoor grijpen de partijen als het ware in elkaar. De hoofdpartij heet Kushaura, ofwel de leider. Deze speler begint en zet de basispatronen neer voor het stuk. De andere partij, Kutsinira genaamd, letterlijk vertaald de menger, haakt op een gegeven moment in en speelt zijn tonen telkens vlak na die van de leider. En zo ontstaat een complex en steeds wisselend vlechtwerk waarin de spelers het stuk gezamenlijk vormgeven. Luistert u nu naar een studio-opname van het nummer Nimeshusasa. Doordat de opname met contactmicrofoons is gemaakt, zijn de twee afzonderlijke partijen goed hoorbaar. Aansluitend hoort u hetzelfde nummer, maar nu in een door Paul Berliner in 1975 gemaakte opname uit Zimbabwe. De spelers zijn Cosmas, Alexio en Simon Magaya op mbiras en Hosho.

Sommige Mabira-spelers zijn zo virtuoos dat ze de twee verschillende partijen, de leider en de menger, op één instrument kunnen combineren. Het lijkt dan alsof er twee muzici aan het spelen zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is het nu volgende stuk, genaamd Nimutimu. Het wordt gespeeld door John Kanaka, die beroemd is geworden onder de naam Maritsambira, oftewel de Mbira-speler. In deze opname speelt hij solo.

De manier waarop de lamellen van de Mbira Dzavetsimu gestemd zijn, kan sterk variëren. Zo zijn er hoger en lager klinkende instrumenten, maar ook de manier waarop de lamellen ten opzichte van elkaar zijn gestemd is niet uniform. Als echter twee of meer instrumenten tegelijk worden bespeeld, zal de basisstemming wel hetzelfde zijn. Een mooi voorbeeld van een afwijkende stemming is het instrument van de Mbira-speler James Soko. Hij speelt op een zeer oud instrument dat hij van zijn vader had geërfd. Omdat hij de nalatenschap van zijn vader wilde respecteren, had hij de stemming van het instrument na diens dood nooit meer veranderd. Hierdoor klonk zijn muziek anders dan normaal. Maar de Shona zullen desondanks een door hem gespeeld stuk zonder meer hebben herkend. U hoort nu deze James Soko in een opname van Hugh Tracy uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De opname verscheen op het SWP Records label. James Soko speelt een stuk genaamd Shumba, oftewel Leeuw. Als een groep mannen op jacht was gegaan, zongen de achterblijvers dit lied om op deze manier de jagers geluk te brengen.

Mbira-muziek wordt gekenmerkt door uitgebreide improvisaties. Tijdens een stuk wordt voortdurend gevarieerd op de basispatronen en steeds opnieuw voegen de spelers andere muzikale elementen toe. Eerdere variaties verdwijnen, andere komen ervoor in de plaats. Daardoor verandert de muziek vrijwel ongemerkt. Een procedé dat ook bekend is van de minimal music.

Dat was Tayereva, gespeeld door Cosmas Magaya en Luken Papimamire op Mbira en Evat Mujuru op Hosho. Hoewel de Mbira traditioneel alleen door mannen werd bespeeld, zijn er ook vrouwen die een hoge graad van meesterschap op het instrument hebben bereikt. Een bekend voorbeeld hiervan is de Mbira-speelster Stella Chiveshe. Maar de eerste vrouwelijke Mbira-speler die nationaal en internationaal doorbrak is Biulur Dioko. Ze bereikte een zodanig hoge status dat zij de koningin van de Mbira-muziek werd genoemd. U hoort van haar een opname die in 1989 in Harare is gemaakt door de Duitse etnomusicoloog Gerhard Kubik. Biulur Dioko speelt het nummer Kusanga.

Voor de Shona heeft de Mbira van oudsher een spirituele betekenis. De Mbira speelt een belangrijke rol bij nachtelijke ceremonies, de Bira genoemd. En hierbij worden de geesten van voorouders opgeroepen. Bij zo'n seance wordt de geest van een overleden voorouder overgehaald om, via een medium, met een familielid in contact te komen. Meestal leggen de aanwezigen dan bepaalde levensvragen aan de overleden voorouder voor, of ze vragen zijn of haar bescherming. De voorouderlijke geest geeft hierop, ook weer via het medium, antwoord of commentaar. Zij doen dit echter alleen als de Mbira-muziek hun bevalt. En dat gebeurt dan alleen weer als de muziek op de juiste manier wordt gespeeld. Het vereist dus van de muzici een grote muzikale vaardigheid en heel veel uithoudingsvermogen om de geesten daadwerkelijk op te roepen. Een Bira begint meestal na zonsondergang en kan doorgaan totdat het weer licht wordt. De muzici spelen dus vele uren onafgebroken door met slechts kleine onderbrekingen. De aanwezige familieleden en het medium zingen, dansen en drinken en raken door de hallucinerende werking van de muziek in trance. Als de geest via het medium begint te praten, stopt de muziek. En zodra de geest vertrekt, begint de muziek weer. De naam van het instrument, Mbirata Fatsimu, is rechtstreeks afgeleid van deze nachtelijke Bira-ceremonie. Mbirata Fatsimu betekent de stem van de voorouders. Luistert u tot slot naar een weergave van een deel van zo'n Bira. Het werd opgenomen in het dorp Kwaramba. En behalve twee Mbiras en een Hosho klinkt het geluid van drums en handgeklap. Ook het stampen van de voeten van de dansers is hoorbaar. Het geldt trouwens ook voor het gepraat van de aanwezige familieleden. Het stuk dat wordt gespeeld is weer Nemasusasa.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds on Air, waarin we uitgave 136 van het Nederlandse folk, wereld en roots magazine New Folk Sounds muzikaal met u doorbladeren. We beginnen met de Amsterdamse band The Stokers. Een groep die muzikaal niet in één hokje past. Zanger Harm vertelt aan Hans van Delen. Het voordeel van veel genres gebruiken is dat we veel rek hebben. En er valt nog veel te sleutelen aan de sound. U hoort ze hier met Gezag.

Lost Causes is een bijzonder geslaagde hedendaagse Jiddische cd, schrijft Dies Del Ru over de schijf van Daniel Kahn en Painted Bird. En hij bombardeert deze dan ook tot tip-cd.

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch. Ze zeggen, wereld bestaat met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toegevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets. En het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm die het leven vredig bedekt en de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten die de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In de woestijn zou ik al loor van een afgedroogde cactus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.

0: Na Daniel Kaan luisterde u naar Carburateur uit de cd Brik van de Kift. Joop van den Bremen beschrijft de groep als een onstuimige formatie met een soort mix van Jules Deelder en de fanfare Tjokarlia. Van Hans van Delen lezen we een interessant achtergrondartikel over de Nederlandse chansonnier-kleinkunstenaar Ronnie Potsdammer. Zijn naam is nu haast vergeten. Toch was hij een boeiende figuur, markant en uitgesproken. Onverstoorbaar en zonder concessies zong hij door. Daarmee het pad effenend voor jongere collega's die later dankbaar gebruik konden maken van de kolen die hij voor hen uit het vuur had gehaald, vertelt Van Delen. Wij luisteren naar Lijkzang van Wellier, een vertaling van een lied van Brassens, waarmee Potsdammer destijds nog wel door de VARA van de buis werd verbannen.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rondhuilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroeger jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klaren. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Waar bleef de pom, pom, pom, pom, pom, pompeuze lijkeer? Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, pompeuze dood van weleer? Wanneer een mens tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt, te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt, met 140 per uur van de weg afgeglipt. Toen men het wrak openbrandde, ben men

verhulderd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetjes, lijkoetjes, lijkoetjes, lijkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kistwippen lachten gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen vol statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer. Toen kon je zeggen, die kist staat u prachtig, meneer. Toen was er niets dat de vreugde van sterven bedierf. Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetsjes, lijkkoetsjes, lijkkoetsjes, lijkkoetsjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist werd een plachtige baren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Wij hebben in de pom, pom, pom, pom, pom, pom, peuze lijkeer. Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, peuze dood van

0: Zijn grote voorbeelden als liedjeschrijvers zijn Georges Brassens en Wannes van der Velde. Ook hij zingt in het Antwerps dialect, laat Dries Del Ru weten over Hans Mortelmans, wiens cd Parima werd verkozen tot tip-cd. U luisterde zo net naar City van de Mode. Dezelfde Del Ru duikt in een achtergrondartikel terug in de jaren 1964-1969 en specifiek naar de Burg-Waldeck-festivals. De eerste grote openluchtfestivals in Duitsland. En dit aan de hand van een tweetal cd-boxen die onlangs verschenen. Het artikel kunt u binnenkort op de website www.newfolksounds.nl lezen. En uit een van de boxen horen we het Nederlandse duo Kobi Schreier en Dick Boons, die zelf hun lied introduceren.
1: In Holland nennen we de man waarvoor hij zingen wil een belleman. In Engeland zeggen ze one-man-band. In Duitsland is het een straatmuzikant met een eigen orkest.

De Annersteens Andeven. De titelsong van Otto Grote's laatste cd was dat. Joop van den Bremen interviewde de Oostfries. Ik hou van ongecompliceerde folk, eenvoudige liederen met 3 akkoorden en eerlijk gezongen. Ik schrijf weliswaar songs, maar eigenlijk alleen omdat een bepaald onderwerp me interesseert. Het mooiste zou zijn als er een songwriter is die liederen voor me schrijft, zodat ik daarmee aan het werk kan gaan, vertelt Grote over zijn drijfveren. Gitarist Patrick Schaafstal verklaart in een interview met Ralf Schouten de uitgangspunten van Dinah Drinks Tea. De gemeenschappelijke deler in onze muziekvoorkeur is dat we het graag klein houden. Ondanks dat wij met 7 muzici op het podium staan, blijft het ook bij Dinah Drinks Tea puur klein en open. We luisteren naar Growing Older van Dinah Drinks Tea.

We zijn begonnen met een stuk wat jullie, de meeste van jullie kennen, Shat Iskandaria van de vorige CD. Was ook een Arabisch nummer van Fairuz. En we zijn doorgegaan met Alaa Asfourie, een speciaal nummer. Bekendgemaakt door Sabah, die vorig jaar helaas ook overleden is, jammer genoeg. En nu gaan we verder met een mooie traditionele nummer uit onze streek, uit Liwa Iskenderun, uit Antakya. Mariam, Mariam, Mariam Team.

0: Guksel Yilmaz Ensemble. En terwijl Guksel en Funda hierheen komen naar de presentatietafel, vertel ik u nog eventjes dat we Acoustic Roots opnemen in de Cargador in Utrecht. En als u bij zo'n opname aanwezig wil zijn, ik heb het nou even tegen de luisteraars, dan kan dat. En dan kunt u via onze website ontdekken wanneer die opnames plaatsvinden en met welke artiesten. Concertcentrum.nl, dat is het adres van onze website. En inmiddels zitten Guksel en Funda aan tafel. Voor alle duidelijkheid, jullie zijn broer en zus.
1: Wij zijn broer en zus.
0: En wie is de jongste en wie is de oudste?
1: Ik ben de jongste natuurlijk. Toch?
0: En waarom is dat natuurlijk?
1: Nee. Dat was een grapje.
0: Jullie zingen in het Arabisch, zeker op deze plaat. En Dat zijn we niet gewend van mensen die uit Turkije komen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Heb je even, Tom?
0: Nou ja, we hebben 10 minuten voor het gesprek. Ja, maar
1: ik ga het kort houden. Okay. Je weet, Turkije bestaat niet alleen maar uit Turken. Mm-hmm. Zelfs een heel klein groep zijn echt, zeg maar, van oorsprong Turks in Turkije. Er zijn verschillende etnische groeperingen. De grootste groep zijn de Koerden, dat weet je. En er is ook een groot Arabische gemeenschap in Turkije. Voornamelijk in Zuidoost-Turkije.
0: Dus in de buurt van Syrië?
1: In de buurt van Syrië, aan de grens van Syrië vooral. Mm-hmm. En ja, mijn ouders, wij dan automatisch. Wij zijn geboren in Nederland. Maar mijn ouders die komen uit Antakya, de oude Antiochië. Voor Syrië bekend als Liwa Iskenderun, omdat het vroeger bij Syrië hoorde. Mm-hmm. En daar, ja, wij komen dus uit een Arabisch-Alevitisch minderheid.
0: Maar jullie hebben wel een Turkse familienaam. Althans, zo komt het ook
1: ja,
0: bij over.
1: Yilmaz is, ja, waarom een Turkse naam? Ik weet niet, dat kwam met het toen de achternamen, ja, toen dat werd aangekondigd, mochten mensen een achternaam aannemen. Het moest in het Turks zijn, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: We hebben wel een familienaam, wat gebruikelijk was toen.
0: Ja.
1: En de familienaam is Arbushi.
0: Aha.
1: En heeft eigenlijk niks te maken met Yilmaz, maar ja, ze hebben gekozen voor Yilmaz. En Yilmaz is ook een van de meest voorkomende buitenlandse achternaam in Nederland, heb ik vernomen. Daar ben ik zelfs vorig geïnterviewd.
0: Dat is wel grappig.
1: Dus, ja, dat is wel,
0: Jullie zijn dus tweetalig opgevoed, in feite, Funda.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus eigenlijk drietalig, als ik me niet vergis.
1: Nederlands,
2: wel, ja. Turks, ja, ik wel. Mijn broers niet, denk ik. Die hebben, denk ik, op straat, tijdens het spelen, op school, de taal geleerd. Maar ik had dan het voordeel dat ik de jongste was. En ben, nog steeds. Dat ik het Nederlandse taal ook meekreeg door mijn broers.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar we zijn wel voornamelijk, mijn ouders hebben wel alleen Turks en heel veel Arabisch gepraat met ons.
1: In het begin Arabisch?
2: Ja.
1: In het begin, voordat we naar school gingen, was echt de taal. Mm-hmm.
2: Dat moest gekend worden, omdat de familie, de grootouders, die konden geen Turks. Dus ja, wij moesten wel communiceren met onze opa en oma.
0: Ja.
2: Mijn oma die kon helemaal geen Turks. Dus, en daarom hebben we dan ook heel veel geoefend.
0: En jullie opa is te horen op de plaat?
1: Ja, op Kenzaman, ja.
0: Want misschien is het nu handig om iets te vertellen over de achtergrond van de plaat. Want het is eigenlijk best bijzonder. Ja. Jullie hebben iets gevonden.
1: We hebben iets gevonden, ja. In
0: het familiearchief,
1: ja, zou ik maar zeggen. Cassettebandjes, meerdere bandjes trouwens. Ik heb nog een heel archief wat ik misschien later ga iets mee gaan doen. Maar een bandje in speciaal was, ja, in het archief van mijn vader. Waar dus de familie, opa, oma, tantes, ooms, nichtjes allemaal te horen waren, die dan vertelden en ook zongen allemaal.
0: Die bandjes werden opgenomen om aan anderen toe te sturen.
1: Ja,
0: een soort cassettepost.
1: Ja, cassettepost in plaats van brieven schrijven. De meeste mensen die konden ook niet lezen en schrijven. Dat kwam dus goed uit toen mijn vader die bracht ook een cassettespeler naar de familie. En zodoende werden dus de cassettes volgesproken en gezongen. En dan kwam het in Nederland aan en dan werd het beluisterd. En soms werd er overheen opgenomen en dan weer teruggestuurd. Maar gelukkig was deze bewaard. Dat is een hele, hele speciale band waar mijn opa dus vooral op te horen is. En hij was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor mij om zo'n album te maken met alleen maar Arabische liederen uit mijn jeugd. Want heel veel liederen gehoord toen, die zijn blijven hangen. Die heb ik dan uitgekozen en met Funda samen gekeken welke liedjes waren zo belangrijk voor ons, die dan ook zo blijven hangen.
0: En het is ook niet allemaal, zeg maar, lichte en luchtige kost. Er staan echt duidelijke meezingers op, zoals we dat dan noemen.
1: Bijna allemaal.
0: Ja, maar er staan ook een paar hele pittige stukken op. Ja. Dus jullie grootvader en jullie ouders konden dus behoorlijk goed zingen, begrijp ik. Dat waren geen makkelijke...
2: Mama wel. Ja. Papa niet.
0: Ja, jullie moeder kon, die kon goed zingen.
2: En het tweede nummer die we hebben gezongen, die heb ik gehoord van mijn moeder. Als eerst, als klein meisje.
0: Ja, ja.
2: Ze kwam op een bruiloft, op podium. En ze begon te zingen. Ik dacht, hé, mama, zingen? En toen zong ze dit lied en dat is ook blijven hangen bij mij. Ik weet ook echt precies dat zij dat heeft gezongen. En ik stond echt helemaal versteld te kijken naar mijn moeder. Dat was zo mooi. En dat moest er ook in.
1: Toen wisten we mijn moeder kan zingen. En ik en mijn broer waren in Turkije. We hebben dit niet gezien. Ja. Maar we hebben het mogen zien op een videoband. Ja. Want de bruiloft was opgenomen op videoband. Dus daar zaten wij met mijn broer zo verbazend te kijken. Mama, zo mooi zingen. Dus, en dat liedje heeft ze gezongen. Wat we als tweede hebben gespeeld. Helaas voor u. En dat is dus nummer 1 geworden. Mm-hmm. En op de cover hebben we ook een foto van mijn moeder gebruikt. Dan zie je... haar gezicht. In 1970 werd hij opgenomen voordat ze naar Nederland kwam. Dan moest ze een foto maken voor de dingen, zeg maar.
0: Een pasfoto.
1: Ja, een pasfoto. Ja. Ja, ja. En die kwam ik tegen, dus die zit erin.
0: Wat eigenlijk heel grappig is, wij hebben het nu vaak over het feit dat internet allerlei dingen, dus dat technologie allerlei dingen mogelijk maakt. Mm-hmm. Denk maar aan YouTube en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling ook mogelijk gemaakt door de technologie van toen.
1: Ja, ja,
0: dus door de opkomst van de audiocassette. Ja. Werd het ineens bereikbaar voor mensen om zelf thuis opname te maken.
1: Ja, ja, heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die na dit album ook zeg maar, zijn gaan zoeken in hun eigen archief naar bandjes. Dus een heleboel kennissen die hebben nu ook bandjes tevoorschijn gehaald waar hun ouders, grootouders te horen zijn. Dus het heeft wel wat teweeg gebracht, denk ik.
2: Ik heb zelfs een keer van een Nederlands iemand gehoord dat vroeger hierop werd gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
1: Nee, ja. Dat,
2: nee, maar wel
0: namen
2: gepraat.
0: Namen nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar. Dingen gezegd.
0: Ja, soort gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja,
0: zeker, dat ken ik
2: dus
0: ook wel van.
2: Het is ook bijzonder om te horen dat het hier ook werd gebruikt.
0: Heel grappig.
2: Ja.
0: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
1: Ja.
0: Kan je iets zeggen over de herkomst? Was het toen populaire muziek? Want ik kan me niet bij alles voorstellen dat het heel populaire liedjes waren.
1: Nou, de meeste waren in die tijd waren allemaal hits eigenlijk, kun je wel zeggen. De meeste mensen luisterden radio natuurlijk. De tv was er wel, maar nog niet bij iedereen. En die hitjes die kwamen langs natuurlijk op de radio. En iedere dag werd het beluisterd en mensen die konden het dan zingen.
0: Ja, ja.
1: Dus de meeste liedjes die waren eigenlijk echt wel hits. Behalve het liedje wat mijn opa zingt op het bandje, hebben we niet echt kunnen vinden. We hebben gezocht naar het origineel, maar niet achtergekomen waar die vandaan kwam. Dus die is wel heel speciaal. Maar de rest zijn echt één voor één hits geweest. Ja.
0: Straks gaan we nog praten over de verschillen en de overeenkomsten tussen de Turkse en de Arabische muziek. Mm-hmm. Dat is ook nog een vraag die ik heb. Maar ik denk dat het goed is als we nu eerst weer gaan luisteren naar een paar stukken van jullie nieuwe plaat.
1: Ja,
0: dat worden er dan 2. Wil je aankondigen het volgende nummer?
1: Ja.
0: En stel even de leden van het ensemble voor.
1: Dat is een goede. Ja, doe ik. Oké. Okay.
0: Kuxel en Funda lopen weer in de richting van de microfoons. En de 3 overige muzikanten van het ensemble hebben inmiddels ook bijna plaatsgenomen achter de microfoons.
1: Nou, zal ik dan even de muzikanten aankondigen?
0: Dat lijkt me goed.
1: Op de viool, met Anne zijn we begonnen in 2006. Zij is de eerste Kuxel Hilmans ensemble is gesticht. Anne Bakker, op de viool. En toen komt Sandor erbij, Sandor Kem, de contrabas. En na 2 percussionisten versleten te hebben, mocht Ulaş meedoen, Ulaş Aksünger op de percussie. En wij gaan nu Barda doen, Barda.

Nu een liedje, een traditioneel liedje uit Syrië, bekendgemaakt door Feyrouz, maar ook gezongen door een heleboel Arabische zangers. Rouzana.

gaan we een liedje doen uit het gebied in Syrië wat grenst aan Irak. Het is een Bedouin liedje, ook heel erg bekend geweest in de tijd. Ya Burdain, Ya Burdana.

0: Het Guxel Yilmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Ken Zaman. En terwijl Guxel en Funda nog even deze kant op komen voor een tweede gesprekje, vertel ik u nog even voor de zekerheid dat u de concertzender niet alleen kunt beluisteren via kabel en computer, maar ook onderweg. Dan heeft u wel onze app nodig. Die is geschikt voor Android, voor iPhone en voor iPad. En die is uiteraard te verkrijgen via de App Store. Guxel.
1: Ja.
0: Turkse en Arabische muziek. In onze oren, onze ongeoefende oren, klinkt het allemaal een beetje vreemd.
1: Allemaal hetzelfde of?
0: Nee, sommige mensen een beetje vreemd.
1: Ja,
0: maar wij kunnen niet zo goed het verschil horen. Mm-hmm. Dat is er waarschijnlijk wel.
1: Ja. Het is de taal natuurlijk. Hè?
0: De taal, maar ook, ja, maar ook de tonaliteiten.
1: Ja en nee, in de zin, het ligt wel een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld, voor de kenners natuurlijk, de kwarttonen zitten erin. Hè? Mm-hmm. In Turkse muziek ook, maar in de Arabische muziek zijn die kwarttonen, die zijn niet even gelijk. Bij de Arabische muziek is het vaak dat ze ietsjes aan de hoge kant zijn. Maar dat is weer alleen maar te horen door echt de kenners, zeg maar.
0: Maar ook de versieringen zijn...
1: De versieringen zijn wel anders, ja. Vooral anders. De manier van zang. Bijvoorbeeld, dit was echt voor ons een uitdaging voor mij. Omdat we dan op een heel andere manier moesten gaan zingen. Want en je stem gebruiken op een heel andere manier. Vooral voor mij was het... Funda die was al meer gewend. Omdat ze meer Arabisch zong. Maar voor mij was het echt een hele uitdaging.
0: Je hebt het vaker gedaan, Arabisch gezongen.
2: Nou, thuis.
0: Thuis?
2: Ja. De eerste ervaring was dus met mijn broer.
0: Ja,
2: met
0: ja.
2: Het ensemble.
0: En hoe leer je die? Want die versieringen zijn voor ons heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen. Ik ben niet geschoold.
0: Maar, dat is niet te horen.
2: Ik luister graag Arabische muziek.
0: Aha.
2: En het is gevoelsmatig, lijkt het wel. Als ik dat zing, dan...
0: Het komt vanzelf.
2: Het komt vanzelf.
0: Als je omschakelt. Ja.
1: Wat zeggen de Nederlanders met de paplepel?
0: Ja, met de paplepel is groot. Dat zeggen wij.
1: Een beetje wel. Ja. Ja. Ja. Je groeit er mee op en dan zit het eigenlijk in je systeem ook. En dan is het wel...
0: Want jij bent ook niet voor één gat te vangen, Guxel. Je bent begonnen, ben ik begrepen, met de Turkse volksmuziek.
1: Ja.
0: Je speelde ooit de sas. Oftewel
1: nog steeds wel.
0: Balama, ja. Dat is die langhalsluit. Ja. Die is er nu niet hier.
1: Nee, die heb ik vandaag niet meegenomen.
0: En daarna heb je klassiek gitaar leren spelen. En dat is westers klassiek.
1: Ja, klassiek. Echt klassiek. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd in Enschede.
0: En al die werelden klinken ook wel door in jullie muziek. Want jullie muziek is eigenlijk niet helemaal Arabisch. En ook niet echt Turks.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het zijn invloeden die er heel duidelijk in zitten.
1: Ja. Deze nieuwe cd, Ken Zaman, is wel heel dichtbij de traditie. Maar toch, ik kon het ook niet laten. Ik moest de stukken een beetje arrangeren. Ik heb het wel minimaal gedaan dan de vorige, maar je hoort natuurlijk wel omdat de westerse muziek is ook een deel van mij geworden. En de muziek die ik zelf creëer is ook echt een mengeling van alles en nog wat. Arabisch, Turks, maar ook heel veel andere genres. Tot Latijns-Amerikaanse muziek toe. Dus ik laat me beïnvloeden door alles.
0: Ja. Wat kunnen we in die zin nog verwachten? Staan er nog andere projecten op stapel?
1: Ik zit nu met een project in mijn hoofd met alleen maar eigen nummers van mij, eigen composities. Dus met de muziek waar ik het nu over heb, met invloeden van alles. Met teksten van mezelf ben ik ook mee bezig, maar ook heel veel van dichters. Van moderne dichters of dichters uit Turkije. Maar het wordt denk ik voornamelijk in Turks, volgende project.
0: En in Nederlands?
1: Nederlands, Nederlands daar doe ik niet aan. ik voel dat niet. Zeg maar, in het Nederlands zingen, dat voel ik niet. Engels ook, daar heb ik ook niks mee met Engels. Mensen zeggen ook soms, wil je niet in het Engels zingen, dan is internationaler, kun je doorbreken en dat soort dingen. Nee. Daar heb ik echt niks mee met Engels. Ik moet het wel praten natuurlijk, maar zingen, nee, liever niet.
0: Ik moet het wel praten.
1: Ja, ik moet het wel.
0: Dat gaat je trouwens heel goed af. Maar goed, je bent hier geboren.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Poëzie. Is blijkbaar heel belangrijk in de Arabische wereld.
1: In de Arabische wereld wel, ja. Ja. Deze nummers, die zijn wel echt songteksten, zeg maar.
0: Is dat anders in de Turkse wereld?
1: In de Turkse wereld, volksmuziek zijn ook gedichten, maar het zijn volksgedichten. Aha. Die eigenlijk in rijm zijn geschreven. En ook vaak door troubadours gemaakt.
0: Maar je hebt ook gedichten. Troubadours, ja. Mm-hmm, de Ashiks. spreken. Ja, dat is een belangrijke bron van de Turkse cultuur.
1: Ja, zeker, zeker. Vooral van de Turkse volksmuziek of traditionele muziek, kun je wel zeggen. Ja. Het waren wel de aşıks die dan met gezongen teksten, gedichten, eigenlijk over het leven zelf zongen. De blues eigenlijk van Turkije, kunnen we zeggen.
0: Ja. We hebben nog tijd voor een tweetal stukken.
1: Ah, okay.
0: Dus ik stel voor dat jullie de muzikanten nog één keer optrommelen.
1: Ja,
0: om het volledige ensemble te laten spelen.
1: Oké, doen we.
0: En dat betekent dat Guksel en Funda ook weer teruglopen naar de microfoons. Sandor heeft zijn bas inmiddels te pakken. Oulash is in de richting van de trommels. En Anne haalt een viool uit de koffer.
1: We gaan beginnen met een ongewoon modern Arabisch liedje. Want Feyruz heeft niet alleen maar traditionele muziek gemaakt, dat weten jullie wel. Maar ook, zij zong heel veel liederen van de Rahbani Brothers. Eigenlijk hebben zij haar gemaakt. En dit is zo'n gemaakt. Zij hebben haar ontdekt. En een van hen is zelfs getrouwd geweest met haar. En ze hebben hele mooie muziek geschreven. Ze hebben echt de Libanese muziek veranderd in die zin. En dit is zo'n heel erg modern, maar dan ook weer een beetje Arabisch. Kenzaman heet het.

Als laatste gaan we spelen Beleli Aini. Dit is een heel speciaal nummer. We hebben het net over mijn opa gehad op het bandje. Maar op het bandje heeft mijn tante, toen 6 jaar oud, ook gezongen. En dit heeft ze gezongen van Samira Taufik, is het bekend gemaakt. En die moest er natuurlijk in de CD. Is ook heel speciaal geworden. Beleli Aini.

0: We hebben blijkbaar iets korter gesproken dan we hadden gepland. Dus er is toch tijd voor een nummer.
1: Ja, dat noemen we een ander nummer van Samira Taufik, bekendgemaakt weer. Maar ook gezongen door heel veel Arabische zangers. Maar zelfs in het Turks vertaald en gezongen. Want heel veel Turken die denken dat dit eigenlijk een origineel Turks nummer is. Maar is het niet. Het is oorspronkelijk uit Irak. En het is een, neem ik aan, een debki, een dansnummer. Ja, Yahein Mulayitin. Dus mensen die het kennen, zing mee alsjeblieft.

U heeft kunnen luisteren naar het Buxel Yılmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Can the Man. En tot zover deze aflevering van Acoustic Roots, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender, dat dit keer werd gemaakt door Hans Meerman, Carolien Claire, Benno Wormgoor en Tom Maas.

Dit is de Concertzender met Sonora Matancera, deel 1 van 12. Een 80-jarig overzicht de komende tijd in Exitos Musicales.

met de Guaracha a Bailar, de eerste titel uit de alfabetische discografie van Sonora Matancera, geeft het orkest zijn visitekaartje af. Maar het nummer dateert van juli 1951 en toen bestond het orkest al 27 jaar. Bij de oprichting in januari 1924 in Matanzas op Cuba noemden ze zich Tuna Liberal. Het was een septetto met vier gitaren, een tres en een cornetine die op een trompet lijkt. En ze speelden de son, zoals zoveel ensembles in die tijd. Al in 1926 verschenen op Victor een aantal platen. Ze hadden hun naam al twee keer veranderd. Eerst in septetto soprano, door de komst van Manuel Díaz Alonso, beter bekend als Caíto, met zijn specifieke stem. En daarna werd het Estudiantina Sonora Matancera. Het lied, de son, gaat over de provincie waar ze gevestigd waren, Matanzas, Tierra del Fuego.

Ze gaan naar Havana en er vinden in de loop van de jaren wat wijzigingen plaats in de bezetting, waarvan de belangrijkste zijn de komst van timbalespeler Manteca in 1932 en het vervangen van de cornetien door de trompet van Callisto Leisea in 1935. We zijn verheugd u een opname te kunnen laten horen uit 1937, waarin u de tres nog goed kunt horen en maar één trompet. Het lied heet Despacito Nama en komt van de film El Nacimiento de la Rumba.

In 1944 wordt de tres definitief vervangen door de piano van pianovirtuoos Lino Frias. En er komt een tweede trompet bij. Dat is Pedro Knight, de latere echtgenoot van Celia Cruz. In dat jaar, 1944, wordt toch nog één plaat opgenomen voor Victor. Een pregón son Coquito Acaramelado.

continu platen maken vangt aan in 1945 met het pas opgerichte Cubaanse platenlabel Panar, Pan American Records. De eerste titel wordt gezongen door Humberto Cané, de zoon van Sonora Matancera-oprichter Valentín Cané. De song Gózala Bailando.

De formule, twee trompetten en een piano, werkt. De klank van het orkest wordt steeds beter. De verkoop van de platen is enorm, maar er zijn kapers op de kust. Een rijke zakenman biedt Rogelio Martinez, die inmiddels de directeur is van het orkest dat als één familie opereert, veel, heel veel geld voor opname. Omdat dat eigenlijk niet kan vanwege het Panaar-contract, wordt voor die gelegenheid de naam van het orkest veranderd in Tropicana. De platen worden in no time opgenomen en hoofdzakelijk in Amerika verkocht onder het merk Stinson. De inmiddels aangeschoven zanger Bienvenido Granda doet de rest. De guaracha Cucucheche Malo.

Een knetterende ruzie eind 1949 met platenbaas Ramon Sawat van Panar doet Rogelio Martinez besluiten met elke geïnteresseerde platenmaatschappij in zee te gaan. En die willen graag. Op Verne in 1950 horen we Palito de Tendedera.

Ook het voor ons onbekende Cafamo wil wel. De gastzangeres uit Puerto Rico, Mirta Silva, maakt een aantal platen. En hier zingt ze de Guaracha Sangongo.

ook de gast bij Sonora Matancera uit Puerto Rico, de nogal uitbundige Daniel Santos. Hij neemt voor RCA Victor 12 titels op. Het zijn allemaal juweeltjes. Een conga Haitiana, Carolina Caro.

Het pas een jaar bestaande merk Ansonia stond ook te popelen. Ze wilden zich specialiseren in de muziek van de Antillen. En ze nemen 22 titels op met De Snor Die Zingt. De bijnaam is dat van Bienvenido Granda vanwege zijn grote snor. Het orkest is in topvorm. Ya se peinó María.

En de winnaar is het Amerikaanse Seiko. De leider van Sonora Matancera had daar het meeste vertrouwen in. Niet in het minst door het internationale distributiesysteem van Seiko, dat steeds verder ontwikkeld werd. De eerste plaat op Seiko wordt ook weer gezongen door Bienvenido Granda, die toen al 6 jaar het vocale gezicht van Sonora Matancera bepaalde. De Guaracha El Velorio.

15 jaar gaat het goed, maar er gebeurt veel in die tijd, zoals de vlucht uit Cuba. In 1966 komen er platen van een ander merk, MRVA, van Maravilla. 6 LP's worden er gemaakt. We horen hier de zanger Justo Betancourt in Saguate Cumbia.

Begin 70 valt de eer te beurt aan het Mexicaanse platenmerk Orfeon. Die maken er een potje van, daarover later meer. We horen in 1974 Welfo Gutierrez en Yayo el Indio Peguero samen in El Alacrán.

Inmiddels heeft ook de salsa-rage toegeslagen. En ook Sonora Matancera kan platen maken voor de maatschappij van Johnny Pacheco. En ze hoeven zich ook niet meer zo aan die maximaal 3 minuten opnametijd te houden. Eerst op Barbaro, een ondermerk van Fania Records. In 1983, Yayo El Indio in Ni Más Ni Menos.

Door deze constructie kan nu ook Celia Cruz weer platen maken met Sonora Matancera. Maar wij gaan verder met Fania Records. Het is inmiddels 1984 en Ismael Miranda, een bekende Fania-ster, zingt een hele plaat vol. Si quisieras olvidar.

Vroeger kwamen er wel 2 of 3 LP's per jaar uit, maar die tijd is echt voorbij. Caíto, de kenmerkende stem van het coro, en al sinds 1926 bij het orkest, is inmiddels in 1990 overleden. In 1993 komt het laatste product in de vorm van een cd op de markt, op het label Vea Latina. Weer gezongen door Yayo El Indio en Vuélvete Conmigo. De volgende maand Bienvenido Granda. U hebt geluisterd naar Éxitos Musicales. U vindt de hele speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. Op onze wereldmuziekblogsite is een uitvoerige omschrijving van het 80-jarig overzicht van Sonora Matancera dat in 12 delen wordt uitgezonden. Deel 2 op 4 februari van 7 tot 8 uur. Samenstelling Henk Braaksma.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Acoustic Roots, wederom vanuit de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En starten we vorig jaar januari met een groot gezelschap, 14 man maar liefst, het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook dit jaar hebben we een knaller om het jaar mee te beginnen, 7 man maar liefst, Anas Habib en zijn vrienden die hij zometeen aan ons voorstelt. Anas Habib.

0: Anas Habib en alle mensen die meegenomen heeft. En Kamal Horst gaat ook meepraten. Het wordt een interessant gesprek, want het gesprek met Anas zal in het Engels plaatsvinden. En dat met Kamal juist niet. Dus we moeten weer even schipperen. Anas, until Kamal comes to the table, will you tell me who you brought with you today?
1: There is Latif Al-Abaidi, percussionist. Jamil Al-Assadi, qanun player. Wasim Al-Masri from Syria, a violin player, and Latif and Jamil are Iraqi. Göksel Yılmaz from Turkey, Sandor Kem from Hungary, and Kemal Horst from Morocco.
0: Ah, very welcome. Nice that you came all the way to the Pieternel in the Pieters Church in Utrecht. Nice to have you here. Göksel is een oude bekende natuurlijk, hè. Die hebben we al ooit gezien. En Sandor ook, die hebben hier al opgetreden. En Hans Meerman is alweer naar Zwitserland geweest met Göksel. En zo speelt iedereen samen. Everybody's playing together. I have the feeling that you all you musicians know each other and invite each other to play together. Is that how it works?
1: Yeah, sometimes. Actually, we meet sometimes just during concerts and then... We just find it nice to sometimes just to propose to meet and then see how the sound is and if there are possibilities for working together. And yeah, that's how it works, I think.
0: So you asked all these people to play with you?
1: Yes.
0: And where did you meet them?
1: Göksel, I met him in Amersfoort in a concert there. And I liked the concert very much. And Hassan Amouri, the one who organized it, asked me to sing also with them that day. And it was just like that. I arrived there. We talked a little bit before the concert. We didn't even rehearse. And then we decided on which song I will be singing. And that went well. Afterwards, we made appointment to meet and talk. And then we have more projects together.
0: Okay, so it's also very spontaneously.
1: Yes, exactly. With Latif and Jamil, I met first their mother in a festival in Fez in Morocco, and through her and her husband, I knew also Latif and Jamil, and I liked very much also their music and how professional they are, how nice the Arabic sound of Iraq and and the Iraqi maqam, how nice it is. And I was like, I just hope I can go to the Netherlands and ask them to play with me sometimes in concerts. And that happened after many years later.
0: So you're not all living in the Netherlands?
1: Now I do.
0: Now yes. You do, but also...
1: Yeah, they do.
0: Also. Okay.
1: Yeah, at that time I was living in Morocco and they came from the Netherlands to have a concert there.
0: Because you were born in Morocco, eh?
1: Yes.
0: And this is a multicultural... a band, in fact, Iraqi,
1: yes.
0: Syrian, you said,
1: yes.
0: Moroccan, Hungarian,
1: yeah.
0: Turkish,
1: yeah.
0: And Kamal also Moroccan.
1: Yes, and with Wasim, he contacted me through Facebook. He just found me. He was looking for Arabic musicians and singers in the Netherlands since he arrived here, and he sent me a message. He said, "Would you like to meet? I play violin, etc." And I went to his place. It was very nice. I liked it, and I said, "Would you like to be
0: play with me?"
1: Okay, in a project?
0: part of the project.
1: And
0: okay,
1: with Kamal. I don't remember, actually. Can you remind me?
0: You found him somewhere.
1: Yeah, I think that I was also looking for musicians here in the Netherlands, and I found Kamal. Or I think Tony Overwater told me about him. Yeah,
0: okay.
1: Another musician.
0: And so you played the first three songs with Kamal,
1: yes.
0: And also with
1: Latif.
0: Latif. What were the songs about? With Kamal, waar gingen die liederen over?
2: Mag ik iets over vertellen over het project?
0: Ik
2: heb Adas leren kennen 3 jaar. En toen was het idee om samen iets te doen. Mm-hmm. Maar het project wat wij straks samen gaan presenteren... is eigenlijk na alleen van de Arabische lente... het is iets gebeurd bij mij dat ik iets moet maken. En toen de oorlog een beetje verder ging... erger worden, werd ik alleen maar gewoon weer enthousiast om iets te laten zien. En toen heb ik besloten om met Enes iets over de liefde, eigenlijk iets tegenstellen, tot tegenstellen met wat nu gebeurt in de Arabische wereld. Mm. En toen heb ik...
0: Omdat er zoveel oorlog is, dacht je, ik ga iets doen over liefde.
2: Over liefde. Over liefde voor de moeder, over liefde voor vaderland, maar ook liefde voor God en ook liefde voor een vrouw. Dus eigenlijk het gaat over het thema liefde, dat het Arabische wereld niet alleen maar oorlog en haat en elkaar vermoorden, maar toch iets moois. En toen ontdekte ik de stem van Anas. Nou, dat is ook een stem die echt past bij deze situatie.
0: Bij deze situatie en bij deze liederen ook.
2: Bij deze liederen ook.
0: Oké. Want de Arabische lente, dat is nu 5 jaar geleden, hè?
2: Ja.
0: 5 jaar geleden begon het in Tunesië. Ja. En ja. Het is toch niet helemaal goed gelukt nog, hè?
2: Nee, nog niet. Ik denk dat mijn taak als artiest om iets moois te laten zien. En we hebben genoeg poëzie die over de liefde... En wat nu gebeurt in de Arabische wereld is jammer. Wat gebeurt nu in Syrië en Irak is gewoon echt heel jammer. Maar ik wil gewoon als artiest samen met Enes, met ook andere muzikanten, om dit de goede kant van de liefde van de Arabische poëzie te laten zien.
0: En wie wil je daarmee bereiken? Voor wie wil je dan spelen?
2: Ik speel al lang in de reguliere podia, dus dat wordt een programma die...
0: Gewoon voor iedereen die het wil horen, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, kijk, wij zijn nu in Utrecht, hè? Er zitten hier dus 500 Syrische vluchtelingen in de jaarbeursgebouw hier, hè, in Utrecht. Zou je daar ook voor kunnen optreden?
2: Tuurlijk. Nou, ik wil gewoon muziek iets delen. Mm-hmm. Ik wil gewoon muziek delen, ik wil gewoon iets delen met mensen. En dan maakt niet uit of... En een asielcentrum of een Vredenburg of een Staatsschouwburg, dat maakt niet zoveel uit. Delen is te delen.
0: Ja, nou, dat zou misschien wel een goed idee zijn. Moeten we straks even over doorpraten.
2: Ja.
0: En Anas, how do you select the songs you sing? Because Kamal told it, songs about love, about other themes. Eh? Mm-hmm. How do you select those songs? Do you do it together or...
1: Actually, for these three that I did now with Kamal, I didn't choose. Mm-hmm. Kamal proposed them, and I read the text. I liked it before hearing the melody, and then when I heard the melody on it, I felt that it's good for my voice, and it's it looks a bit like me and what I want to do, because. My also project since many years was about love and about tolerance, and I worked a lot on music of three cultures, the Sephardic Jewish music, mm-hmm. and early Christian music from the Middle East in Aramaic, Old Greek, and Arabic, the Byzantine and Maronites. And Sufi music with of course the classical repertory and the traditional repertory of the Arabic world.
0: So you chose songs from all that repertoire to sing in the project and to play.
1: Yes.
0: Because you also learned that in your when you went to your studies, because you were born in Fez, in Morocco.
1: Yeah, in Morocco.
0: And then you studied.
1: In Fez, I studied solfège and piano and some Andalusian singing from Morocco, and then I decided to go to Syria to learn the tarab, that's a term they use for the old classical repertoire, and there I met with very nice singers and teachers. I learned with them, and I went also to the village of Ma'loula, where they speak still Aramaic. And I asked the priest there to teach me their music, their songs, and they were happy to do that. And afterwards, I just fell in love with that repertoire, and I wanted to continue with it. So I went also to Lebanon to study with Ghada Shbeir, and afterwards in Paris with Sister Marie Kérouz.
0: So you've studied a lot.
1: Well, I love this music, and while we are living, we are always learning new things, and music is not just one ocean. It's a whole world. It's a whole bigger than the world.
0: It's very big, big. It's hard to choose sometimes.
1: Exactly. Yeah.
0: En Kamal, wat ik zo leuk vind is dat we hebben natuurlijk heel veel mensen al gehad in Acoustic Roots die heel veel ook traditionele liederen zingen. Die zingen jullie ook, hè? Oud klassiek repertoire. En het lijkt wel alsof dat in heel veel andere landen veel meer nog steeds leeft dan bij ons in Nederland. Als je aan Nederlanders vraagt, zingen ze een oud Nederlands liedje, dan komt echt niemand met iets interessants op de proppen. Heb je dat gevoel ook? Dat in Irak of in Syrië of Turkije, Marokko, waar je allemaal vandaan komen, dat veel meer leeft, die oude traditionele liederen?
2: Ja, dat klopt. Het leeft omdat het is een muziek die wordt ook overgedragen. Het is niet een muziek. Het is ook een muziek die wordt overgedragen van vader naar zoon. Mm-hmm. En ook de pluraliteit en de diversiteit van de muziek maakt dat zo'n muziek echt heel lang kan zo blijven. En zijn ook vernieuwingen. Maar goed, dat zijn allemaal mensen die vanuit de traditie werken om die muziek nog te laten klinken zoals het is.
0: En de basis is de traditie, maar dat is ook mooi. Dat je dingen meeneemt van je ouders, je voorouders en de cultuur van het land waar je vandaan komt. Maar bij Nederland heb ik het gevoel dat het bijna helemaal weg is. En dat bij wijze van spreken, als je vraagt aan een Nederlander, zingen ze iets Nederlands, dat die Jan Smit begint te citeren of Frans Bauer. Maar verder terug gaat het bijna niet. En dat vind ik ontzettend jammer. Het is zo mooi om te zien dat
2: bij ons nog leeft.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Goed. Nou, we zullen niet te veel praten, want het gaat om de muziek in het programma in Acoustic Roots. Dus ik zou zeggen, ga weer staan, jij zitten en ga spelen. Wat gaan jullie spelen? What are you going to play?
1: Now I will be singing two a cappella songs. One from the Aramaic repertory. Mm-hmm. A song, the text was written by Saint Ephrem from the 4th century, and it is about the nativity of the Christ.
0: Okay.
1: And the second one is a Sephardic lullaby in Ladino.
0: Good luck. Thank you. We're going to listen to you.

En dan gaan we nog één keer luisteren naar Anas Habib met het Tunesische lied. Tot besluit van deze Acoustic Roots. Volgende maand zijn we er weer. Heel graag. Tot dan!

0: Zo begint weer een uitzending van muziek uit verre, warme streken, te verzorgen tot 1 uur door de Kilimanjaro Hawaiians.
1: Zo klonk dat, elke week weer in 1960. Laten we maar eens beginnen met een instrumental, de Kohala March.

Onmiskenbaar de invloed van Rudy Wairata, de Hawaii-gitarist. De Kilema's wisten hem net op tijd te strikken voor een 25-jarig jubileumjaar en het werd een goed jaar. Luistert maar naar Y.O. Minahaha en Kekali Naiau, beter bekend als The Hawaiian Wedding Song, en een compositie van Rudy zelf, Mahalani Papadou.

werden bekend. Hij werd 89 jaar oud en van hem spelen we een paar overbekende Hawaiian songs. On the Beach at Waikiki, waarmee de Hawaii-rage in 1916 begon, en dan het eerbetoon aan de Hawaiiaanse King Kamehameha, en tenslotte een heel mooie versie van het lied uit Hawaii, Aloha Hawaii.

1001 Strings was eigenlijk een soort merknaam. En die staat voor een zeer succesvolle easy listening symfonische muziekorganisatie met een discografie van meer dan 100 albums en een creatieve levensduur van ongeveer 30 jaar, die al in 1957 begint. En in sommige opnamen horen we wel meer dan 100 strijkers aan het werk. Oorspronkelijk onder leiding van een zekere Miller werden voor veel soorten muziek allerlei verschillende arrangeurs aangesteld. U gaat 3 songs horen waarvan de eerste, Hawaiian War Chant, misschien wel de bekendste is. Daarna Moon over Kona en tenslotte Stars over Maui.

Over Lani Rael en de Diamond Head Band valt weinig te zeggen. Behalve dan dat dit orkest met de Hawaïaanse naam de muziek speelt van de eilanden waarop het lijkt dat iedereen met vakantie is. U hoort achtereenvolgens het nogal komische The Cockeyed Mayor of Kauna Kakai en Sail Along Silvery Moon. Oude opname, nog uit het monotijdperk.

Ken Griffin werd geboren in Columbia, Missouri, op 28 december 1909. Hij speelde eerst viool in orkesten toen hij op 17-jarige leeftijd geïnteresseerd raakte in de opkomst van de Hammond-orgels. Hij leerde het zichzelf en was na een jaar al voldoende ontwikkeld om als organist in hotels en clubs te werken. Na de oorlog ging hij platen maken. In 1950 had iedereen de Cuckoo Waltz in huis, een mega-hit. Voor de Hawaii-langspeelplaat speelde de studiomuzikant Andy Nelson steel guitar. Ken Griffin overleed al in 1956 op de leeftijd van 46. Driftin' and Dreamin' en Red Sails in the Sunset staan op het programma.

Dat was dus Ken Griffin. Van orkestleider Frank Chaxfield, die we ook in de vorige aflevering al hoorden, spelen we nu Bali Hai.

Lange tijd is Hawaii Tattoo een redelijke hit geweest. We laten hem hier spelen door het orkest van Horst Wende, die we beter kennen als Roberto Delgado.

Sweet Leilani. We komen er niet onderuit om dit nogmaals te draaien, weliswaar door een ander orkest. Namelijk dat van Wayne King. Sweet Leilani behoort nu eenmaal samen met Blue Hawaii tot de meest verkochte Hawaiian titels.

Voor zover de tijd het toelaat, laten we Werner Müller nu nog de Moon of Manacora spelen. Het eeuwige welkomst, maar ook afscheidslied Aloha Away door de 1001 Strings. Voor meer gegevens gaat u naar onze website concertzender.nl.

0: U hebt geluisterd naar Exitos Musicalis met Hawaiian muziek van de grote orkesten deel 2. De samensteller van dit programma is Henk Braaksma.
1: Samenstelling Benno Wormgoor.

Hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in de werfkelder van de Cargador in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag de gast, en we zijn enorm blij en vereerd dat ze hier zijn, Trio Cassion.

Dat was Jawa Manla op de oud. En zij vormt samen met haar zus Shaza Manla de basis van Trio Cassion. Vandaag voor de gelegenheid aangevuld met percussionist Jacobus Thiele. Straks hoort u ook pianist Julian Schneeman en bassist Camille Jansen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar we gaan nu eerst naar nog een nummer luisteren. En daarna ga ik met Jawa praten. Een nummer luisteren door de twee zussen samen. Dus Jawa en Shaza. Luistert u naar het volgende nummer.

0: Toen vond je het.
1: Ja, ja. Maar ja, er is iets heel speciaals met mijn instrument. Die kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Maar,
0: nou weet je, dan gaan we gewoon weer luisteren.
1: Ja, dat is beter.
0: Een heel goed idee. Ga jij weer lekker naar je plek.
1: Ja.
0: En zometeen ga je ons vertellen wat je gaat spelen. Jullie gaan nu met z'n drieën spelen, geloof ik, eerst. En daarna met z'n vijven.
1: Ja.
0: Dus het wordt steeds maar groter.
1: Ja.
0: Dus ga lekker naar je plek terug.
1: Ja, ik zou ook vertellen over die twee stukken die wij net hebben gespeeld. De eerste was een Turks stuk die Nahawand Samai heet. En die tweede stuk was een Syrisch traditionele stukken, liedjes, die wij samen met elkaar hebben gebracht. Ik en Shaz en ik.
0: Ja. Ja.
1: En straks gaan wij een stukje uit Mohammed al-Asabji, een heel grote oudspeler uit Egypte. En dat heet Zikrayati. En daarna gaan wij een liedje van Feyruz spelen. Die heet Murabi. En die vertaling is... Julian, help mij.
0: De vertaling, Julian. Wat betekent het? Hij gaat door mij heen.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel diep.
1: Ja.
0: Okay. Nou, ik ben heel blij dat Shaza alle namen heeft uitgesproken. Die ga ik ook niet herhalen. U luistert overigens nog steeds naar Acoustic Roots. Hier vanuit de Cargador in Utrecht genieten wij van Trio Cassion.

0: En dat... Dat was Trio Cassion and Friends, zoals we van tevoren al even riepen. U hoorde Djawa Manla zang en oet. Shaza Manla op de kanoen, Jacob Oestiele percussie, Julian Schneeman piano en Camille Jansen bas. En Djawa en Julian die komen bij mij aan tafel zitten, omdat ze heel graag ook nog willen vertellen over iets moois wat er binnenkort gaat gebeuren. Maar Djawa, ja... Ik moet het toch even horen. Waar ging dit laatste lied nou over?
1: Ja, het gaat over een rivier in Damascus die Barada heet. En het liedje gaat over hoe mooi Damascus is en hoe mooi de rivier is. En over die natuurgebied in Syrië. Ja. In Damascus.
0: Ja, ja, de schoonheid van het land eigenlijk. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, het klonk prachtig. Dat hoorde je ook wel aan het luide applaus. Welkom Julian, leuk dat je ook aan tafel zit.
2: Heel leuk.
0: Want jullie gaan iets moois doen in het Concertgebouw, begreep ik.
2: Dat klopt, ja. We gaan 21 november spelen wij in het Concertgebouw. Ja. En dat is met een andere groep waarin ik veel met Djawa speel. Genaamd Caravan. Dat is iets wat ik heb opgezet, maar dat is... Ja, dat is eigenlijk een groep waarin we eigenlijk reizen tussen heel veel verschillende stijlen. Met volksmuziek van verschillende landen. En we spelen met Djawa, dus er zit heel veel Arabische muziek in. Maar we spelen ook met Emmy Storms, zij is een violiste die heel veel Ierse muziek speelt.
0: Ja, maar jullie spelen het programma nu in het Concertgebouw in kort, maar ook op allerlei andere plekken zijn jullie te horen.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus normaal dan zonder het MBE. Ja. Zonder het Nederlands Blazers allemaal met z'n vieren. En dan spelen we bijvoorbeeld 1 december in de Doelen in Rotterdam. 8 december in, als ik het goed heb, nee, 10 december in Amersfoort, de Lieve Vrouw.
0: Nou, dat is vast ook op allerlei websites te vinden.
2: Ja, is op mijn website te vinden.
0: Oké, dat is heel goed. En dat is, roepen meteen even.
2: julianschneeman.com.
0: Dan is het allemaal te vinden. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Hoe hebben wij elkaar... Nou, dat mag Djawa vertellen.
1: Ja. Oké. Okay. Dus ik had een... Ik was op een project van Nederlands Blazers Ensemble in 2015. En die Ost Best Das Niet Best heet. En Julian heeft een liedje voor mij gearrangeerd.
0: Ja.
1: En toen... heeft hij mij gevraagd voor die caravanproject. En sinds 1 jaar, vorige november, hebben wij samen gerepeteerd voor caravan, voor zijn nieuwe moeilijke stukken.
0: Ja, zijn ze moeilijk?
1: Ja, ze zijn wel moeilijk, maar ook heel mooi.
0: Okay.
1: Ja.
0: En wat is er moeilijk aan?
1: Oh.
0: Zijn het de noten of is het de sfeer? Wat is het?
1: Nee, voor mij het is een heel andere sfeer. Want ik heb altijd met Arabische mensen gespeeld, Arabische instrumenten, maar niet echt met heel veel harmonie. Dus soms is het ook moeilijk voor mij om die harmonie van piano of van viool te horen. En ook die notatie, soms is het moeilijk
0: om te lezen.
1: Ja, met een paar koorden en zo. Maar we vinden uiteindelijk altijd een manier om met samen te spelen. Ja. En het is heel leuk voor mij om met hun te spelen. En we hebben gerepeteerd sinds 1 november. Vorig jaar. En daarna had ik een concert met mijn trio. En toen dacht ik, oké, ik wil een paar stukken op een andere manier doen. Om te proberen. Niet alleen oud, kanon of percussie, maar ook met andere instrumenten.
0: Yeah.
1: En toen heb ik Julian en Camille gevraagd om mij te spelen. En zij hebben eigenlijk dit liedje en die laatste liedje die we gaan spelen gearrangeerd. En zij hebben mij geholpen met alles voor het concert. En toen hadden wij een concert in Splendor. Dus dat was de eerste keer dat we samen hebben gespeeld. En dit is de tweede.
0: Nou, kijk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Julian, waarom vind je het zo belangrijk om zoiets als dat ensemble met Caravan, om dat op te zetten? Wat drijft jou?
2: Ja, eigenlijk, wat drijft mij persoonlijk is gewoon dat ik het zelf heel leuk vind om te doen.
0: En dat wat vind je dan leuk?
2: Ja, wat ik leuk vind is dat je echt iets nieuws leert door met iemand te spelen die uit een hele andere achtergrond komt dan ik, bijvoorbeeld. En dat blijft heel fris voor mij. En ik denk ook voor Java, want zij nodigt mij ook weer uit. Het is heel leuk voor ons allebei om van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.
0: En dus samen eigenlijk weer een soort nieuwe wereld te scheppen. Ja. Ja. Zeg ik dat goed? Ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, al met al, dit gaan jullie doen op... ik ga nog even spieken. Op 21 november om 8:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw. Meer informatie op jouw website. Jullie gaan nu met elkaar nog een heel mooi lang stuk spelen, geloof ik.
1: Ja, er komt eerst een solo van Chazza en dan die laatste nummer met elkaar.
0: En dat het solo nummer, wil je daar nog iets over zeggen?
1: Chazza, wil je iets...
0: Wil jij daar nog iets over zeggen, Chazza?
1: Want tot nu weet ik niet wat ze gaat spelen eigenlijk.
0: Oh, je weet het niet. Is het een improvisatie of is het wel een...
3: Nee, het is een Turks stuk.
0: Een Turks stuk, ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat... Dat is misschien al genoeg informatie, Chazza. Of wil je nog... Ja. Oké, dat is genoeg. Jij wil gewoon spelen, ik hoor het al. Ja. Heel erg bedankt, jongens. Ga lekker ook weer naar jullie eigen plek. Want dan gaan we zo meteen luisteren naar de kanoen.

En dat was Shaza Manla op de kanoen. En voor we naar het laatste nummer gaan, wil ik u nog twee tips geven voor andere wereldmuziekconcerten. Op zondag 26 november 2017 van 14:00 tot 16:30 vindt in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam het Matinée Marocaine concert plaats. Met Nabil Amaan, Khalid Benani en het Ahedaf, moet ik zeggen, kwartet. En op zaterdag 2 december is Chantel en Bukowina Club Orchestra in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Acoustic Roots, een programma van de Concertzender. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. De presentatie Pauline Verburg. En ik wil Robert Loeber van de Cargador hartelijk danken voor de PA van vandaag. Volgende maand is er geen live Acoustic Roots, maar is er een terugblik van de opnames in 2017. En dan gaan we nu nog één keer luisteren naar Trio Cassion and Friends.

We begonnen deze zwervende microfoon met een nummer van Siti Moharram, de achterkleindochter is dat, van de moeder van Taraab. Ik heb het over zangeres Siti Binti Saad. En de opname was afkomstig van een dit jaar verschenen album, waarop de Taraab op een eigentijdse wijze vorm krijgt. Het is een van de bijzondere en mooie platen die, ondanks alles, in 2020 zijn verschenen. En uit de beperkte oogst van veld en historische uitgaven hebben we er een aantal bij elkaar gesprokkeld. Als het gaat om veldopname spant het label SWP Records ongetwijfeld de kroon met een prachtige en alom geprezen uitgave van een pak cd's met opname die Michael Beard in de loop der jaren in Zambia heeft gemaakt. U hoort twee nummers van de box Luangwa to Livingstone.

U luistert naar de zwervende microfoon van de concertzender. In 2020 bleven er gelukkig kleine labels als Now Again, Bongo Joe, Ostinato Records, Planet Lunga, om er maar een paar te noemen, actief met het aan de vergetelheid ontrukken van onbekende opnamen. We doen een kleine greep uit dat stapeltje en de volledige gegevens overigens die kunt u vinden op onze site concertzender.nl. Uit Afrika hoort u achtereenvolgens de afgestofte nummers van de Ethiopische grootheid Ayelu Mesfin, van Victor Chukwu en Apala uit Nigeria, pop uit de jaren 70 van Sao Tome en Principe, Funana uit Kapverdië en afsluitend voor hardcore Tuareg muziek van Al Biliali Sudan. Allemaal aanraders dus.

Anders Messina. Hou een keer bij de koers, hè? Orkest waarin? Albilal is

En we gaan deze uitzending afsluiten met onweerstaanbare dansmuziek van de fraaie plaat met Afro-Colombiaanse muziek uit het gebied rond de Pacific van Colombia, uitgebracht door het label Vampi Soul. Samenstelling van dit programma, Karel Kooijman.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op, dat weet u hopelijk inmiddels, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag een extra aflevering met als gast, en daar zijn we heel erg blij om en trots op, helemaal from Brussels, Belgium, Karim Baghili.

Dat was Lua. En ik las ergens dat de goede luisteraar duidelijk hoort hoe Karim is beïnvloed door de flamenco-stijl van Paco de Lucía. Lua was this. And if you listen carefully, I read somewhere, you hear that Karim Baghili is influenced by flamenco guitar player Paco de Lucía, who died a couple of weeks ago. Karim Baghili, a self-made guitarist, is our guest tonight. And of course, I'm going to talk to him. But first, we listen to two songs of his third CD. Karim Baghili is een self-made gitaarspeler. En hij is de gast. En natuurlijk ga ik met hem praten. Maar we gaan eerst luisteren naar twee liedjes van zijn derde CD. Eerst Moto Tranquil.

Dat waren vier nummers van No Blues van hun laatste dubbel-cd Kind of No Blues. We gaan verder met vijf nummers van de cd Iva van Dino Santiago. Dino is geboren in Portugal uit Kaapverdische ouders. Hij begon zijn zangcarrière al jong als zanger in kerkkoren. Daarna kreeg hij bekendheid in de groep New Soul Family. Voor de cd Iva gaat hij terug naar zijn African roots. Hij zingt Afrikaanse creoolmuziek die hij combineert met de Portugese fado. Iva is een opmerkelijk muzikaal album. De melodieuze, warme stem van Dino wordt ondersteund door goede muzikanten. U hoort onder andere zangeres Sarah Tavares in het eerste nummer Nos Tradition dat zij tevens arrangeerde. De nummers vindt u natuurlijk op onze speellijst en dan gaat u naar de site concertzender.nl.

Dit was Dino de Santiago met muziek van het album Eva. Vieux Farcatouré heeft een nieuw album, Mon Pays. En het is opgenomen als een ode aan zijn thuisland Mali. Met de muziek wil hij de wereld wijzen op de schoonheid van het land en de muzikale cultuur. En dit land werd natuurlijk onlangs bedreigd door een terreuraanval. Mon Pays is voornamelijk akoestisch opgenomen. Vieux was geïnspireerd door zijn werk met de Israëlische pianist en zanger Idan Reichel. Onlangs heeft hij met hem een album opgenomen en hij trad met hem in ons land op in diverse theaters. Op twee nummers van dit album, Future and Peace, is Sidiki Diabaté op kora te horen, die Touré's spectaculaire gitaarwerk heel goed aanvult. Voor de volledige speellijst, concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende uur Mariama. We zenden uit vanuit het muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. Wilt u informatie over de programma's die wij gaan uitzenden en ook de wijze waarop u vriend kunt worden van de Concertzender? Dan vindt u dat allemaal op onze website concertzender.nl.

Welkom bij Mariama, een nieuwe aflevering. We openen dit programma met Sorrow, Tears and Blood van de Nigeriaanse artiest Fela Kuti. Deze maand is het 14 jaar geleden dat Fela Kuti, de controversiële schepper van de Afrobeat, is overleden. Zowel Afrikaanse als Westerse stijlen vormden een inspiratiebron voor zijn muziek. Een bezoek aan de Verenigde Staten in de jaren 60 bracht Fela in contact met funk en jazz, die daarna een prominente plaats in zijn muziek kregen. Zijn plaatopnames waren vaak marathon jams gebaseerd op een onverwoestbare groove waaroverheen Fela naar hartelust zong en soleerde op zijn sax. Fela Kuti hernoemde zijn band regelmatig. Zijn laatste band, Egypt 80, bestond uit maar liefst 80 muzikanten. Zijn tours brachten een belangrijke bijdrage aan acceptatie en bekend daarna een prominente plaats in zijn muziek kregen. Zijn plaatopnames waren vaak marathon jams gebaseerd op een onverwoestbare groove waaroverheen Fela naar hartelust zong en soleerde op zijn sax. Fela Kuti hernoemde zijn band regelmatig. Zijn laatste band, Egypt 80, bestond uit maar liefst 80 muzikanten. Zijn tours brachten een belangrijke bijdrage aan acceptatie en bekendwording van de Afrikaanse

بيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت.

Dat waren een aantal tracks van de dubbel CD Habibi, Classics and Collaborations van Natasha Atlas. Vervolgens de Algerijnse singer-songwriter Souad Massi. Hoewel Souad nu in Parijs woont, is ze haar geboorteland niet vergeten. Ze gebruikte Europese vrijheid van expressie om het dagelijks leven in Algerije accuraat te bezingen en maakte bij gebruik van folk- en popritmes. Van haar CD Souad Massi, de Definitive Collection, hoort u achtereenvolgens Gemma, Raoui, Nekre Ekjeld, allereerst Bladi.

Dat was de Algerijnse zangeres Souad Massi met Nekre El Kelt. Als laatste cd in dit programma Wereldmineralen bij de Concertzender, de groep Lam de Fok en de cd Cor de Porc uit 2006. Lam de Fok, of The Hook of Fire, is een band uit Valencia. De kern van de groep wordt gevormd door zangeres Mara Aranda en door Efren Lopez, die de diverse snaarinstrumenten bespeelt. Ze schreven ook de muziek en leiden de band. De muziek is gebaseerd op de traditie rond de Middellandse Zee en wordt gemengd met invloeden uit Middeleeuwen, Midden-Oosten en ook met Oost-Mediterrane muziek. Daarbij maken ze gebruik van traditionele instrumenten. De volledige speellijst van dit uur vindt u op onze website concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Dag luisteraars, welkom bij de Zwervende Microfoon. En vandaag besteden we aandacht aan de muziek van de Wagogo. Dat is de inheemse Bantu-bevolkingsgroep uit het hart van Tanzania. En dan heb ik het voornamelijk over de provincie Dodoma. De Wagogo kennen een rijke orale traditie waarin dans en muziek een centrale rol spelen. De muziek heeft vooral bekendheid gekregen door de hypnotiserende meerstemmige zangpartijen die bij diverse sociale gebeurtenissen, denk aan oogst, besnijdenis en gewoon ter vermaak, ten gehore worden gebracht. Naast percussie kan de zang worden begeleid door een lamellofoon, de ilimba of de kleinere chilimba, dan wel de zezé-viool. Eerst hoort u drie historische veldopnamen die Hugh Tracy in de jaren 50 maakte bij de Wagogo. Een gevarieerd patroon van drumritmes, gespeeld door in een kring opgestelde groep vrouwen, en verder twee stichtelijke liederen begeleid door de Ilimbia duimpiano. Je moet hard werken, alleen met zweten kun je rijkdom verwerven. Zo luidt de moraal van het eerste lied.

I'm not.

Wake up, you mean that, my way.

We gaan verder met een flink aantal fraaie veldopnames, zoals geregistreerd door muzikoloog Paolo Vallejo uit de jaren 1996-1998 en hij maakte ze voor het Franse Okora-label. Het zijn afwisselend oogst, initiatie en pure entertainmentliederen waarin de transachtige polyfonie weer centraal staat.

Ha, ha, ha, ha.

Oh, yeah, I love it.

Mutakina Utulagi Potulagi.

jambu takina utulani ngodure tu

Kwa jambu za jina utulanyi mbutule.

Watch out, Mozakina, Tolani, Motore,

Tot slot van deze uitzending drie bijzondere opnamen van muzikoloog David Fanshawe. Een lied begeleid door twee zezé-spelers, waarin de dood van de vicepresident van het land wordt betreurd. Vervolgens het negenkoppige Vipango-orkest met diverse traditionele instrumenten. En tot slot een compilatie van oogstliederen. Informatie over de gedraaide nummers kunt u terugvinden op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Karel Kooijman. Wait, I'm going to go to the

0: Panama. Man.
1: Hey!

Ha ha ha!

kracht.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen. Deze keer muziek uit Turkije, Tunesië, Senegal en Mali. En voor meer informatie over de muziek en de uitvoerende kijkt u even in de programmagids op onze website concertzender.nl.

Hadi,